0: Ba, bizi tristuri, besarkatu ire tristuri hori. Tristuri hori besarkau.
1: Egon hor.
0: Egon.
1: Gozau.
0: Egon tristuri. Tristuri. Ba, tristur. Musu pantzat, ontsen, tristuri.